0: RNI in association with Jazzbox International.
1: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.
4: RNI's Dutch service can be heard at 7 a.m. on Sunday morning, right through till 2.
5: Jon van Roy, he's internationally acclaimed on Radio North Sea.

0: Zeke Wagner en de Sweet Cats. En Hold Me Tight. Ja, dat is rockabilly, hè? Van harte welkom. Dit is Radio Noordzee Internationaal. De enige echte. Uitgestraald op 3 streamservices. Jazzbox International en France. RNIRadio.net in de United Kingdom. En in die zatcentrale in Duitsland. Er is licht aangeladen. We zijn er weer bij voor een uurtje spannende ontspanning. En we hebben ook hits bij die een ander niet durft spelen. En ja hoor, we hebben ook fonkel nieuwe platen bij. Maak je eerst nog een paar oldies erdoor draaien en dan krijg je weer een nieuwe plaat van mij.
1: Now, I warned you, stop listening to this station, it's bloody illegal!

0: Zijn het Sil Malmquist en ja, liefdesverdriet, dat brengt niks op. Dat brengt niks op. Liebeskummer loont zich niet.
1: Buckle up and get a good grip. Here's Jan van Roy.
0: Ik heb gezegd dat ik wat nieuwe platen bij heb. Wel, ik ga je onmiddellijk eentje voorschotelen. Dames en heren, aandacht voor Melody Zenit. MUZIEK

0: drummer-icoon Cassie Powell en Dance with the Devil. Dat zijn wel die rariteiten, die hoor je alleen hier in het programma genaamd Tweemaster. Dat wordt digitaal opgenomen in Holsbeek, België, in studio nummer 1. Schrijf het op, Dance with the Devil, Cassie Powell.
1: Radio North Sea,
2: your 24-hour music power station.
1: Power station.
3: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
4: Attentie, hier volgt een mededeling.
5: Nederlandstalige hits.
6: Noordzee Sound.

James Cook en Gert Verhulst. Dat zijn mannen uit België en ja, die breken grote potten met de zomerhits. Maar die worden maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

0: We nemen al een paar weken mee. We nemen hem al een paar weken mee op het programma. Zijn de twee master. Dat wordt opgenomen in de studio nummer 1 in Groot-Holsbeek, België. Mick Jagger en zijn kornuitje in de Stars.
1: We love what we do. We hope you love it too. The sweet sounds of summer on Radio North Sea.
2: Come join me, dance with me.
1: The sweet sounds of summer.
3: Sounds of summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer.

0: Zijn de Medicine Band met een man met een ooglapje. Zijn de Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman. Een prachtige zomerrit, helemaal terug in de jaren 80. Ah, eentje om van te genieten, nietwaar?
1: R&I Dynamite!

Wat ga je eraan doen? Je kan je er niks aan doen. Dat is echt puur, puur genieten met Doris Troy. And what you gonna do about it? Een popcorn oldie om u tegen te zeggen. Zoiets, dat maken ze niet meer.

0: Dat is rap verdiend, hè? Dat is heel snel verdiend. Je pakt een goede hit en je plaatst er wat beats onder. En als het dan nog een beetje meevalt, dan wordt dat gedraaid op de radio. En daar profiteren ze dan van. En zo word je snel rijk en zo verdien je snel je boterham.
1: R&I. Listening to anything else? I'm all out of love. What am I without? Is like kissing your sister. Wonderful R&I.
2: You're listening to Radio Nazi International.

0: Dat is er eentje die we van de Shoebox geplukt hebben in 1974. Een groep genaamd Medicine Hat. En ze leerden ons heel de begins van het optellen. 1 en 1 is 1. Ja, bij ons is dat 2.
1: Oh. Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met
3: gouden ouwe.
2: Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
4: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
5: Jan van Roy. His mother said, don't give up your daytime job. But he wasn't listening. Now he's a DJ on Radio Noordzee International.

0: Second Life. Jawel, dat kwam uit een langspeelplaat en dat hoorde je. Er bleef een beetje kraak achter, maar dat maakte nostalgie zo mooi. 1975 voor de mensen die het moeten hebben van datums. En hello, Suzy, dat was haar naam. Japan Royal Radio Nostalgia.
1: Welkom bij de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. Radio Noordzee.

Rod the Scott Stewart. What I'm going to do. I'm so in love with you. Een hele lange titel. Jawel, hij kon er iets van. Hè. Hij was ook een frontman geweest van een groep genaamd The Faces in zijn tijd. En is blijven zingen tot heden ten dagen. Leeft hem nog bij leven en welzijn. Rod the Scott Stewart. Jawel.

0: listening to Jan van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
1: Ik heb nog één plaat in de aanbieding. Het is een Franstalige plaat gebracht door Shank. Ik neem hem even terug mee in de jaren 70. En pour notre cœur, écouteur, francophone, tu sais, je t'aime.